elke nacht gevangen in die draden van uw web. Waar ik maar stil bleef hangen tot ik nooit weer een weer. Maar ik zie nog steeds die vormen van uw lippen op mijn glas en uw lichaam uitgestrekt op mijn matras.

0: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Tussen 3 en 6. Sien jou daar.
1: Weerwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Die 50 jaar oude Voyager 1 ruimtetuig moest nog een instrument afskakel weens het tekort aan kracht. JPL-ingenieurs het een blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnenkort lanceer te word. Luister Sterre en Planete sondag aan 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Matthew Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
1: Hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie maar. Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
2: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
3: RSG, dis die een.

kinderen van je lippen. Die deinen van je boezem, droom je wasem van je asem. Als ik luister voor de fluister, bij die laaier van je hart.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my SASSA goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n SASSA goldkaart, skakel oor na die postbank blackkaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kaskatsame 12 week amako 52 minute zengi kara khwan ke isika 8 minute stemo e ya khwan go programme se go gerita teng mo dira na tamie te he yen ire ka amande kwa tsamska tot se go gotan ke isika temo kan tswa ga minute e ya khwa ham ka ikuzi temo programme ke tetia tse krenti ko matengo Mia temu kwa kwendi anezami te programme se go nyamsna kwa tsamzike kwa go zitinzi temo ana kai kite wote zitetia kekri ndiko mate kai kuzikumwa hango ndi kuri kwe kwa ta kukwe dingri a demu kehekwa mte woko ntenye kwa anta ten anye tseka veta tseka veta kwa kwana iki tseka kutenye teherita kukute veta temara te kuya kwa hota ten demu wate tsam kumwe te hota tsam zikim ta kai kuzitetia kekri ndiko mate satar da kwa iki programe moderna tamye tese kwa nyamsi na kwa ta ha nukwa temo uyinkite ya kwa tamziki veta zitinza zitinza sina te kwa kuzite kasina te kwa ham te uradi uzite mu te kore kukenhe tamu honerten siwe nko ni kwa efu mkitanu ido kare te sago we kwa kuzihazi azitinzi temu izgati kikrenti kuma te anakaiki temu kanu te unisata kukunata hundi kurukwe nchwa tatemu kiri he ewo konungonta ikra temu ana kutemu te kao tatingye nji kwa du o kiteko keheka mtengi anza tete kutante kaya katati ahinzi tseka ve kwa nehete ansi kehozi yoka hazuvete ya ko uhao kata tamziki tazi kwa iku ziki tete ya kre kutante kwa matengi ya programe moderna damite se kwa yamsi na kwa tahanu isi katemu nusis khamenetezi ya kwa ham go programme se go khirisa hie yen ireek amadikwa kham atsamska tour se go khotam

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: is your koning. Bless the name of Jesus. Hallelujah.
1: Dis die groep Joyous Celebration met Vrou van Samaria. Bly ingeskakel, ons is nog op verskeidenheid van musiek hier in die program Dis Gospel. Gerry Pretorius sing Here seën weer ons land. Benson Boone ook met sielvolle sang. En nou eers Tate Boone met Be Thou My Vision.
2: Tonight,
1: Dis Gospel.
2: Ask the Lord to anoint your eyes. Let him open your vision so you may see the beauty of his holiness. Stay here just for a moment.

0: volgende stemming ontdek ons bekende muziek opnieuw. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieën wat nieuwe lewe kry in vas verwerkings. Kom reis saam deur muziek wat generaties oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Dit is vanoggend in oggend stemming net na die sessie nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
1: Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 op RSG saam met my Jackie January. Revelation Enterprise saam met Retief Burger. Dis muziek van die album Tot in Ewigheid en hierdie ene Stuur My.